Goedemorgen, zodat we vieren wie Salmonon hinsicht naar ja, de wit zutja vrouw. Wo het hier weer een optuiger, al klinkwas vrouw na sink moin saal. Wit verre nu tiele björn aslak